0: Mamma! Morgonen var fedt, det må jeg med.
1: Fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fed